Oh, bani tutup papa so. En dan nam je zo aan mij hoe. Ben man is siege na hè. Ben is daar bonne koko snorkas hè. Oh, bah.